0: Frans van der Heuvel. Spanje heeft bij EU-grensbewakingsdienst Frontex hulp ingeroepen voor de controle van migranten in Ceuta. Minister van Binnenlandse Zaken Fernando Grande Marlaska deed dit verzoek nadat de exclave op 30 en 31 juli werd overspoeld door 72.000 voornamelijk Marokkaanse migranten. Momenteel verblijven er nog tussen de 5.000 en 8.000 migranten in het gebied. De Amerikaanse regering wil via samenwerking tussen het Pentagon en zakenman Alejandro Betancourt, leider van North American Blue Energy Partners, een groot aandeel verwerven in Venezolaanse oliereserves. Het gaat om 17 olievelden. Venezuela beschikt over de grootste oliereserves ter wereld, maar de oliesector is verwaarloosd. Vrijdag meldde Bloomberg dat Venezuela overweegt uit oliekartel OPEC te stappen. Een verwarde, naakte vrouw reed met haar auto door het hek bij parkeerplaats P5 van Eindhoven Airport en belandde tussen de geparkeerde vliegtuigen. De Koninklijke Marechaussee nam de vrouw mee en verleende haar zorg, maar hield haar niet aan. Het vliegverkeer ondervond geen hinder. Eindhoven Airport onderzoekt nu of de bestaande protocollen nog voldoen aan de geldende eisen. Vanaf dinsdag sluit het Amsterdam-Rijnkanaal tussen 22 uur en 6 uur voor grote schepen en schepen met gevaarlijke stoffen. Rijkswaterstaat kampt door ziekte met een tekort aan scheepvaartbegeleiders. Volgens Koninklijke Binnenvaart Nederland loopt het omzetverlies op tot 1800 euro per dag per schip. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht zijn er opklaringen, vooral in het oosten en noorden, nevel, aan de kustbewolking en mogelijk een bui met onweer. Morgenochtend trekt een gebied met buien en onweer vanuit het noordwesten over het land. De wind draait naar noordwest en waait zwak tot matig. En tot zover het nieuws.
1: U luistert naar de Flevoziek Omroep.

heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op reis buiten de EU. Mag je dan een pakje vleeswaren meenemen naar Nederland? Nee, vlees van buiten de EU mag niet worden meegenomen. Voorkom dat er besmettelijke dierziektes Europa inkomen en neem dat pakje vleeswaren niet mee terug. Check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent in Noord-Afrika en je koopt op een markt lekkere mandarijnen. Mag je deze dan meenemen naar Nederland? Nee. Op fruit van buiten de EU kunnen ziektes en plagen zitten. Voorkom dus dat je deze meeneemt en check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: one.
1: Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.
2: Het Flevo Ziekenhuis levert zorg. De Flevo Ziekenomroep levert u muziek. Muziek helpt.

0: je echt een auto nodig. Maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee. Ja!
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: U luistert naar de Flevoziek Omroep. Het is 5:00.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Spanje heeft bij EU-grensbewakingsdienst Frontex hulp ingeroepen voor de controle van migranten in Ceuta. Minister van Binnenlandse Zaken Fernando Grande Marlaska deed dit verzoek nadat de exclave op 30 en 31 juli werd overspoeld door 72.000 voornamelijk Marokkaanse migranten. Momenteel verblijven er nog tussen de 5.000 en 8.000 migranten in het gebied. De Amerikaanse regering wil via samenwerking tussen het Pentagon en zakenman Alejandro Betancourt, leider van North American Blue Energy Partners, een groot aandeel verwerven in de Venezolaanse oliereserves. Het gaat om 17 olievelden. Venezuela beschikt over de grootste oliereserves ter wereld, maar de oliesector is verwaarloosd. Vrijdag meldde Bloomberg dat Venezuela overweegt uit oliekartel OPEC te stappen. Een verwarde, naakte vrouw reed met haar auto door het hek bij parkeerplaats P5 van Eindhoven Airport en belandde tussen de geparkeerde vliegtuigen. De Koninklijke Marechaussee nam de vrouw mee en verleende haar zorg, maar hield haar niet aan. Het vliegverkeer ondervond geen hinder. Eindhoven Airport onderzoekt nu of de bestaande protocollen nog voldoen aan de geldende eisen. Vanaf dinsdag sluit het Amsterdam-Rijnkanaal tussen 22 uur en 6 uur voor grote schepen en schepen met gevaarlijke stoffen. Rijkswaterstaat kampt door ziekte met een tekort aan scheepvaartbegeleiders. Volgens Koninklijke Binnenvaart Nederland loopt het omzetverlies op tot 1800 euro per dag per schip. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht zijn er opklaringen, vooral in het oosten en noorden, nevel, aan de kustbewolking en mogelijk een bui met onweer. Morgenochtend trekt een gebied met buien en onweer vanuit het noordwesten over het land. De wind draait naar noordwest en waait zwak tot matig. En tot zover het nieuws.
2: Je kunt ook een

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Bonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@

0: nodig. Maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: De FZO op de Flevo Gastvrij-app. Het is 6 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws. Spanje vraagt de Europese Commissie om extra hulp van Frontex in Ceuta. De grenswacht moet migranten helpen identificeren en meer tolken leveren. Daarnaast wil Spanje operatie Minerva verlengen, waarbij Frontex controles uitvoert bij de Straat van Gibraltar. Ook moet een door de EU gefinancierd Spaans vaartuig langer in Spaanse wateren blijven. Nederland heeft gisteravond de WK-finale hockey misgelopen. Oranje verloor in Amstelveen met 3-4 van Spanje. De ploeg van bondscoach Jeroen Delmee begon sterk, maar zag Spanje terugkomen. Duco Telgekamp liet zich provoceren, wat Nederland uiteindelijk duur kwam te staan. Oranje speelt zondag nog om het brons tegen Argentinië. Meta plaatste paginagrote advertenties in onder andere de New York Times om TikTok en YouTube op te roepen tieners beter te beschermen op sociale media. Dit volgde nadat Meta eerder deze week schikte met Amerikaanse staten over de vermeende verslavende werking van Facebook en Instagram op jongeren en verbetering beloofde, zoals een verplichte nachtelijke pauze en tijdslimieten voor minderjarige gebruikers. De ramp in Nepal en Tibet treft meer dan 90.000 mensen, met zeker 538 doden in Nepal en 5 in Tibet. Hulporganisaties zoals UNICEF en het Rode Kruis kampen met verwoeste wegen, stroomuitval en dreigende overstromingen van bergmeren. Nepal weigert ook buitenlandse reddingsteams toe te laten, ondanks verzoeken van landen als India, China en Zuid-Korea. En dan het weer. Vanochtend is het eerst bewolkt, later breekt hier en daar de zon door en in het midden en westen komen enkele buien voor. De temperatuur ligt vandaag rond 22 graden. En tot zover het nieuws. Flevo.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Tonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.
3: Je kunt ook een verzoekje aanvragen via www.flevoziekenomroep.nl.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

De nacht kleurt grijs, de dag breekt aan. De wind die waait, ik hoor jouw naam. En langzaam kom ik bij, ik mis jou. Mis jij mij? Het daglicht schreeuwt, ik ben verdoofd. Een wervelstorm raast door mijn hoofd. Toch is het stil naast mij. Ik mis jou. Mis jij mij? En ik weet niet wat ik zeg en ik weet niet wat ik doe. Ik weet niet welke weg en ik weet niet waar naartoe. Ik mis jou. Ik mis jou.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 7 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws. Spanje vraagt de Europese Commissie om extra hulp van Frontex en Ceuta. De grenswacht moet migranten helpen identificeren en meer tolken leveren. Daarnaast wil Spanje operatie Minerva verlengen, waarbij Frontex controles uitvoert bij de Straat van Gibraltar. Ook moet een door de EU gefinancierd Spaans vaartuig langer in Spaanse wateren blijven. Nederland heeft gisteravond de WK-finale hockey misgelopen. Oranje verloor in Amstelveen met 3-4 van Spanje. De ploeg van bondscoach Jeroen Delmee begon sterk, maar zag Spanje terugkomen. Duco Telgekamp liet zich provoceren, wat Nederland uiteindelijk duur kwam te staan. Oranje speelt zondag nog om het brons tegen Argentinië. Meta plaatste paginagrote advertenties in onder andere de New York Times om TikTok en YouTube op te roepen tieners beter te beschermen op sociale media. Dit volgde nadat Meta eerder deze week schikte met Amerikaanse staten over de vermeende verslavende werking van Facebook en Instagram op jongeren en verbetering beloofde, zoals een verplichte nachtelijke pauze en tijdslimieten voor minderjarige gebruikers. De ramp in Nepal en Tibet treft meer dan 90.000 mensen, met zeker 538 doden in Nepal en 5 in Tibet. Hulporganisaties zoals UNICEF en het Rode Kruis kampen met verwoeste wegen, stroomuitval en dreigende overstromingen van bergmeren. Nepal weigert ook buitenlandse reddingsteams toe te laten, ondanks verzoeken van landen als India, China en Zuid-Korea. En dan het weer. Vanochtend is het eerst bewolkt, later breekt hier en daar de zon door en in het midden en westen komen enkele buien voor. De temperatuur ligt vandaag rond 22 graden. En tot zover het nieuws.
2: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep.

0: Zeg, wat ik me afvroeg over die hoge energierekening. Mijn huis is al wat ouder en ik wil met isolatie aan de slag. Helpt dat nou echt?
1: Jazeker, mevrouw. Het isoleren van bijvoorbeeld uw spouwmuur of de vloer maakt een groot verschil voor uw energieverbruik. En ook goed om te weten, er zijn allerlei subsidies en leningen voor.
2: Je huis verbeteren. Wacht niet langer en kijk wat er met isolatie voor jou te winnen valt op verbeterjehuis.nl.

0: U luistert naar de Flevoziek Omroep. Het is 8 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen. Dit is het nieuws. Het Amsterdam-Rijnkanaal gaat vanaf dinsdag 's nachts dicht voor grote binnenvaartschepen. Rijkswaterstaat heeft te weinig scheepvaartbegeleiders om de veiligheid te garanderen. Tussen 10 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends zijn schepen groter dan 135 bij 11,5 meter en schepen met gevaarlijke stoffen niet toegestaan. Tientallen schepen worden hierdoor dagelijks getroffen. Ondernemer Henny van der Most raakt opnieuw bezit kwijt. Ook zijn luxe villa in Gorssel wordt volgens RTV Oost geveild. Eerder werd al beslag gelegd op onder meer pretpark Rivoli, speelstad Oranje, het bedrijventerrein Schuine Sloot en zijn ouderlijk huis. Van der Most kocht landgoed De Haar in 2009 voor circa 4,5 miljoen euro. Spanje vraagt de Europese Commissie om extra hulp van Frontex in Ceuta. De grenswacht moet migranten helpen identificeren en meer tolken leveren. Daarnaast wil Spanje operatie Minerva verlengen, waarbij Frontex controles uitvoert bij de Straat van Gibraltar. Ook moet een door de EU gefinancierd Spaans vaartuig langer in Spaanse wateren blijven. Nederland heeft gisteravond de WK-finale hockey misgelopen. Oranje verloor in Amstelveen met 3-4 van Spanje. De ploeg van bondscoach Jeroen Delmee begon sterk, maar zag Spanje terugkomen. Duco Telgekamp liet zich provoceren, wat Nederland uiteindelijk duur kwam te staan. Oranje speelt zondag nog om het brons tegen Argentinië. En dan het weer. Vanochtend is het eerst bewolkt, later breekt hier en daar de zon door en in het midden en westen komen enkele buien voor. De temperatuur ligt vandaag rond 22 graden. En tot zover het nieuws.
2: De opkikker van de maand.

0: Dit is de Flevo Ziekenomroep.
1: Soul medicine, zoals de filosoof Plato 493 voor Christus al beweerde. Music is a medicine for the soul. Is dit Soul Medicine met Jan van Eunen.

Hallo allemaal, wat fijn dat jullie hebben afgestemd op de Flevo Ziekenomroep. Ik ben Jan van Euvenen en tot 10 uur vanavond bij u met heerlijke soul, blues, jazz, R&B, funk en disco uit de oorschelpen of in-ears, hoe je het ook maar noemen wil. En we begonnen deze avond natuurlijk weer met de holiday rap van MC Mike G en DJ Sven, de opkikker van de maand augustus, de laatste keer dit keer en volgende week gaan we weer met wat anders komen. En daarna hadden we natuurlijk James Brown met Any Day Now van het album It's a Mother. Gaan we gauw verder met muziek en dat doen we met Bonnie Lee. En van het album I'm Good is dit Zed and Evil Woman.

0: yummy. Oh, you mean? Oh, you're so mean. Why must you be so mean to me? What a meanie, what a meanie you are.
1: Ella Fitzgerald en Oscar Peterson van het album Ella en Oscar, Mean to Me uit 1975. Edwin Starr, geboren als Charles Edwin Hatcher, was een Amerikaanse soulzanger. Starr maakte aan het einde van de jaren 50 zijn debuut met The Future Tones. Na zijn diensttijd vestigde hij Starr zich in Detroit, waar hij tekende bij het Rick Tick label. In 1968 werd deze maatschappij overgenomen door Motown en brak Starr door met 25 Miles. Tot zijn bekende Motown hits behoorden ook Headline News en Stop Her on the Side, oftewel SOS. Zijn grootste succes was War in 1970. In 2003 gebruikte de Franse DJ Laurent Garnier zijn nummer Hard War tijdens een DJ-set in Manchester als protest tegen de Irak-oorlog. Van het album 25 Miles, hetzelfde nummer 25 Miles, hier is Ed.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

Van het album Jealous, Early One Morning, John Lee Hooker. Maar dat hebben jullie al gehoord waarschijnlijk. Billie Holiday, geboren als Eleonora Vagan, wordt algemeen beschouwd als een van de belangrijkste en invloedrijkste Amerikaanse jazzzangeressen. Zij werd behalve als Billie Holiday ook bekend onder de bijnaam Lady Day, die tenorsaxofonist Lester Young aan haar had gegeven. De artiestennaam Billie ontleende de zangeres aan Billie Dove, een actrice die zij bewonderde. Van het album You Took Advantage of Me uit 1959 is dit Billie Holiday en Ray Ellis en his orchestra met You Took Advantage to Me.

0: Flevo Verzoekplaat.
1: Ja, die is deze keer aangevraagd door Henriette van Eunen. Zij vraagt aan Window of Hope van Aletta Adams. En dat doet ze speciaal voor alle mensen die liggen te luisteren. En natuurlijk ook voor het verzorgend personeel. Hier is Aletta Adams met Window of

Het prachtige Window of Hope, aangevraagd door Harriet van Eunen. Alette Adams was dat. Lucinda Antoinette de Winterstein, oftewel Dana Gillespie, was een Britse actrice, zangeres en songwriter. Vanaf haar tiende jaren is Gillespie betrokken geweest bij de opname van meer dan 45 albums en verscheen in theaterproducties zoals Jesus Christ Superstar en in een aantal films. Haar muziekstijl in de loop der jaren verschoven van teenpop en folk tot in het begin van de jaren tot rock in de jaren 1970 en recentelijk de blues. Ze schreef aanvankelijk folk in het midden van de jaren 60. Sommige van haar opnamen als tiener vielen in de teenpop categorie, zoals haar single Thank You Boy en uit 1965, geschreven door John Carter en Ken Lewis en geproduceerd door Jimmy Page. Na het voor haar rekening nemen van de backingvogels op de track It Ain't Easy van David Bowie's The Rise and Fall of Ziggy Stardust en The Spiders from Mars, nam ze een album op dat geproduceerd werd door David Bowie en Mick Ronson in 1973, Weren't Born a Man. Volgende opname waren in het bluesgenre met de London Blues Band. Van het album Experienced, Crying for the Moon, hier is Dana Gillespie.

Van het album It's Supposed to be Fun, All Around the World, Lou Rawls. Gaan we naar een movie. En het movie die heet Lizzie. En Lizzie is een film niet over een kat, want dat is de kat van mijn zwager en mijn schoonzus. Daar hebben we het even niet over. Maar het is een nummer wat gezongen wordt door Johnny Mathis in de film. En het heet It's Not For Me To Stay.

elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest de herkenning, voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.

Het prachtige rigoureus van het album Blauw, The Scene. Welkom bij het tweede uur van Soul Medicine. Ik ben Jan Geneunen en nog tot 10 uur bij u. Aretha Franklin begonnen we mee met Ain't No Way van het album Lady Soul. Gaan we gauw verder met een prachtig nummer van Kirk Franklin. Van het album Long Live Love is dit Just For Me.

Wish That You Were Mine. Sweet Sensation, een album. En Stephanie Mills, de uitvoerende artiest. Marco Mengoni is een Italiaanse zanger. Mengoni raakte in 2009 bekend bij het grote publiek door zijn deelname aan de Italiaanse versie van X Factor. Hij haalde de finale en wist uiteindelijk ook te winnen. Een jaar later nam hij deel aan het prestigieuze festival in Sanremo. Met het nummer Crema Ancora eindigde hij op de derde plaats. Hij won ook de MTV Europe Music Award voor beste Europese act. In de eerste twee jaar van zijn muzikale carrière verkocht hij 220.000 cd's. In 2013 waagde hij nogmaals zijn kans in het festival van Sanremo. Met het nummer L'Essenziale won hij opnieuw. Bovendien verkoos een speciale vakjury hem als de artiest die Italië mocht vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival in 2013 in het Zweedse Malmö. Marco Mengoni, In un giorno qualunque.

Volgens mij lag het plaatje niet helemaal in het midden. Dus het slepen een beetje. Goed, maar ik ken... Dat is Sasha die stel met Qui est non van het album Sasha Show. Mariah Carey, ja, wie kent haar niet, is een Amerikaanse pop- en R&B-zangeres, songwriter, producer, actrice en schrijver. Ze wordt ook wel de Songbird Supreme en de Queen of Christmas en Mimi genoemd en staat bekend om haar vocaal bereik van 5 octaven. Lukt daar nu niet helemaal mee, denk ik. Melismatische zangstijl noemen ze dat en het kenmerkende gebruik van het fluitregister. Carey werd in 1990 beroemd met haar gelijknamig debuutalbum. Ze was de eerste artiest die met haar eerste 5 singles en nummer 1 notering in de Amerikaanse top 100 behaalde. Carey's debuutalbum werd uitgebracht onder leiding van Columbia Records platenbaas Tommy Mottola, met wie ze 3 jaar later trouwde. Haar tweede album, Emotions, werd ook een daverend succes. Hier is Mariah Carey en Emotions.

in het kader van 3 van 1 staat Solomon Burke met Please Come Back Home To Me. En van het album Hold On Tight, twee nummers. De eerste was More Beauty en net de titelsong Hold On Tight. En het was tevens zijn laatste project van Solomon Burke, want hij overleed op Schiphol toen hij hier naartoe kwam om een optreden met de Dijk te doen in Paradiso. En helaas heeft hij dat niet meer kunnen doen. Het zit erop. 2 uur. Soul Medicine. Het was mij weer een waar genoegen om alles voor u te mogen draaien. Ik hoop dat u het allemaal leuk gevonden heeft. En het gaat u goed. Misschien tot de volgende keer.

0: De FC Dome op de Flevo Gastvrij app. Het is 10 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen. Dit is het nieuws. Het kabinet wil inlichtingendiensten meer mogelijkheden geven om tegenstanders sneller op te sporen met minder vooraf toezicht. Bits of Freedom en diverse deskundigen hebben zorgen over de afnemende waarborgen, de grootschalige dataverzameling.

0: verzameling en het gebruik van kunstmatige intelligentie zonder adequate controle door de diensten. De havenstaking aanstaande vrijdag, uitgeschreven door de vakbonden FNV en CNV, schaadt vooral het imago van de Rotterdamse haven. Haveneconoom Bart Kuipers van de Erasmus Universiteit Rotterdam waarschuwt dat betrouwbaarheid steeds belangrijker wordt voor grote rederijen. Na verwoestende overstromingen deze week in Nepal zoekt het land specifieke buitenlandse hulp. Nepal vraagt China en India om verplaatsbare bruggen. Ook is hulp nodig bij tunnelreddingen, herstel van communicatie, DNA-onderzoek en lichaamsidentificatie. De ramp eiste tot nu toe 586 levens met 2500 vermisten, waaronder 3 Nederlanders. De Iraanse Islamitische Revolutionaire Garde claimt gisteren via Telegram volledige controle te hebben over de straat van Hormuz. Schepen mogen de zeestraat niet passeren zonder toestemming van Iran. Amerikaanse beweringen over open scheepvaart noemt de garde een regelrechte leugen om olieprijzen te beïnvloeden en een Amerikaanse nederlaag te verdoezelen. En dan het weer. Vandaag is het eerst bewolkt, later breekt hier en daar de zon door en vooral in het midden en westen komen enkele buien voor. De temperatuur ligt vandaag rond 22 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Aceca, voordelig alternatief in autoschadeherstel.
2: Goedemorgen, zonneschijn.
3: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep.
2: Elke morgen zou een morgen zoals deze moeten zijn.
3: Welkom bij Wij wachten op de dokter.

0: U luistert naar de Flevo Zieke Omroep. Welkom bij Wij Wachten op de Dokter.
1: Als je goed geluisterd hebt, dan hoor je ook een stukje van een Sinterklaasliedje in dit nummer. Van de Johan Willem Friso kapel in deze mars, moet ik zeggen eigenlijk. De High School Cadets, dat was de mars waar we deze aflevering van Wij Wachten op de Dokter mee begonnen. En we zitten weer met z'n drieën klaar voor u.
2: En wie zijn wij?
1: Nou, roep het maar.
2: Joop Venera.
3: Jan van Eunen.
1: Peter Bakker.
3: Kijk, met z'n drieën zijn we weer aanwezig.
1: Ja. En wat gaan we doen?
3: We gaan muziek draaien.
2: In blokjes van drie.
3: Ja, heel gevarieerd. We gaan een tienertoertje doen, denk ik.
1: Ja, we gaan deze keer een tienertoer doen. Ik heb deze keer gekozen voor verstaanbare muziek. Oh. Want een van de collega's zei, ik kan er nooit wat van verstaan. Dus ik denk, nou ja, weet je wat.

0: Maar is dat de bedoeling van dialect?
1: Ja, dat is...
0: Nee, dat je het niet verstaat?
1: Nee, ja, nee, voor ons wel, maar dat wij het niet verstaan.
0: Okay.
1: Maar ik heb het dialect maar even laten vallen. We gaan nu gewoon even een rondreisje maken. Maar dat komt straks pas, want we hebben eerst... Waar is de muis? Hier. Dit.
2: De opkikker van de maand.
1: Zo. Dat ging hard. Hè?
0: Nou, we zijn begonnen.
1: De Holiday Rap. Is, de ene laatste keer is natuurlijk in deze aflevering van Wij Wachten op de Dokter. Want de volgende week
0: is het de laatste dag.
1: Hè? Ja, is de laatste dag van augustus. En dan gaan we naar een nieuwe. Ik ben heel benieuwd wat Joop gaat uitzoeken. Holiday Rap en MC Margaret G. En DJ Sven.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: We zijn eigenlijk best wel heel rustig begonnen, hè?
1: Dit
0: eerste uur. Ja. Wij wachten op de dokter. Maar de Holiday Rap, hij gaat lekker, hè? Ja. Ik ben echt bezig zo van, wat wil ik ook alweer zeggen?
2: Ja, komt door het zonnetje op je bolletje.
0: Ik denk dat het... Daar ben je niet meer gewend, hè? Nee. Jawel hoor. Hey, de Holiday Rap dus van MC Marker G en DJ Sven. Dat was de opkikker van de maand. Die gaan we in donderdag nog even een keertje draaien. Ja. Vrijdag gaan we nog een keertje draaien. Ja. Op zaterdag komt hij nog een keertje bij. Ja. En op maandag en dan houdt het op. Nou, ja. Dan zit hij nog wel in de raad. Maar.
1: Ja. Dan wordt het anders. En dan gaan we naar de maand september alweer. Het is echt niet te geloven.
0: Dan is het dan weer september. Ik ga de kerstboom afstoppen.
1: Nou, inderdaad.
0: Ja. Misschien, Joop, misschien is het leuk om de opkikker van de maand gewoon een kerstliedje te doen.
2: Dat kan.
0: We zijn benieuwd.
2: Ja. Heb je nog een voorkeur?
0: Nee.
1: Nou, in ieder geval wel een... Wat niet. Echt niet. Toch?
0: Echt niet.
1: Ja, Mariah Carey echt niet.
0: Oh, maar Mariah Carey niet. Nee, die niet. En die andere ook niet. Die Michael, hoe heet die ook alweer? Oh, daar hebben we trouwens wel een verzoekje van. Die gaan we wel
2: draaien. Oh jee. Ik ken wel iets.
1: George Michael. Michael.
2: Oh jee.
0: Ja.
1: Oh, ik heb er niet gekeken.
0: Ik heb het al klaarstaan. Over verzoekjes gesproken. Straks na het volgende blokje van drie gaan we het eerste verzoekje draaien. Dus dat is dan altijd uit de receptie. Hè? Of van de receptie, moeten we zeggen. Maar ik moet nog even afkondigen. Hè? Dat is I Want to Know What Love Is van Foreigner. Uit de jaren 80. En Waiting for the Doctor van Donna. Dat is eenmalig hoor. Dat komt nooit meer terug.
2: Nou ja, het is wel een toepasselijk liedje voor ons programma natuurlijk.
0: Ja, maar het is, het is inderdaad wel. Ja, hey, maar wat we gaan doen is het volgende blokje van drie is, waar staat dat ding? Hier staat

0: herinnering.
1: Tienertour van de...
0: Nou, ging net goed. We gaan even op tienertour. We gaan even een reisje maken. Van Rotterdam naar Amsterdam naar Hilversum. Hier zijn ze.

0: Je gelooft het helemaal, jongen.
1: Nee, ja, dat valt reuze mee. Hey, Hilversum, mijn geboortestad van Cor van het dorp. En daarvoor hadden we Mick Harren en Johnny Jordaan.
2: Kennen we niet in Amsterdam.
1: Johnny, kennen wij Johnny. Johnny. Hey, Johnny. Singeli. Oh nee, laat maar zitten.
3: Dat is tante alleen.
1: In Amsterdam was dat en we begonnen deze reis in Rotterdam met De Kick.
3: Ja, en het was natuurlijk een cover van Amsterdam.
1: Ja, natuurlijk.
3: Ja. Van Sjoukje Smit.
1: Ja, dat is Sjoukje van Spijker. Maggie McNeil.
3: Ja, hey Joop, zeg het maar.
0: Ja, wij gaan luisteren naar een verzoekje vanuit de receptie. En gedaan door...
3: Gino.
0: Ja.
3: En Gino kwam met Applenokkers Flophouse. En Joop gaat er wat over vertellen.
0: Ja, en Applenokkers Flophouse, dat is een nummer van de Nederlandse band QB and the Blizzards. Het verscheen op een gelijknamige album uit 1969. En dat jaar werden de nummers uitgebracht als enige single van het album. Op de B-kant staat het nummer Because of Illness. Applenokkers Flophouse is geschreven door zanger Harry Musquet en gitarist Eelco Gerling. En geproduceerd door de gehele band in samenwerking met Alto Witkamp. Applenokkers Flophouse.
4: Flevo Verzoekplaat.

0: Welkom bij de Flevo Ziekenomroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl.
1: On the Isle of Montserrat, no one ever shall forget. Just a country boy, a guitar and a song. You invited me in and you've treated me like

0: En dat was het nummer van Carpack Perkins.
1: Ja,
0: Blues With Shoes. Door onze grote vriend Elvis Presley.
1: Ja.
2: Yes.
1: En daarvoor hadden we Paul McCartney samen met Carl Perkins en My Old Friend. En u hoorde voornamelijk eigenlijk Carl Perkins. En aan het eind een heel klein beetje Paul McCartney. Mm-hmm. Hij zong wel mee op dat.
0: Hij zong mee.
1: Je hoorde het wel, hè?
0: Ja, ja.
1: Dus Apple Knockers Flophouse. Van Kiwi Flophouse. Flophouse zeg ik. Flophouse is het natuurlijk. Van Kiwi en The Blizzard. En ja, ik was een beetje onder de indruk. Want die hebben ze op zo'n afscheidsconcert die ze toen gedaan hebben in de studio's. Hebben ze daar geloof ik een kwartier over gedaan om dat te spelen.
0: Ja.
1: Maar het was ze kregen van mij een beetje de bijnaam Heintje Davids Band, hè?
0: Ja, maar ze kwamen inderdaad steeds terug.
1: Ze kwamen elke keer weer terug.
0: Ja.
1: Nou gaat het niet meer.
0: Nee, nu gaat het. Ik heb ze ook een keer live mogen meemaken. Ik was altijd sponsor van het Goud van Hout Festival in Monnikendam. En dat was in de jaren 90 en de Zero's. Om het even netjes te zeggen. Mm-hmm. En ja, daar hebben ze het nummer ook. Dat was gewoon geweldig. Och man, wat heb ik staan te genieten. Ik hou wel van dat soort muziek.
1: Ja, het is wel mooi, inderdaad. Ja. Ja. Dan gaan we even naar het volgende.
3: Flevo Verzoekplaat.
1: Want we hebben er een aantal gehad. En deze is aangevraagd door Thea. En die wilde horen George Michael met A Different Corner.

0: Ja, we zitten heftig te discussiëren over een muis. Niet eentje die piept.
1: Nou, hij kan af en toe wel piepen hoor.
0: Ja, hij kan piepen, natuurlijk. Maar goed, een blokje van drie weer. Paul Severs, ik had er nog nooit van gehoord. Een dansen in de discotheek. Hij wil ook dat we meezingen in de discotheek.
2: Nou, ja, dat staat in Wieswezel, hè, die discotheek.
0: Kan je maar beter niet doen. Sultana van Titanic, Noorse pop uit de oorschelpen uit de jaren 70. En A Different Corner, verzoekje van Thea. En George Michael was ja, dat. Hele mooie. Ja, die vind ik echt mooi. Nou, dat meen ik echt.
1: Gelukkig.
0: Ja, dat je niet denkt van, hé, hey, hij krijgt weer een lange neus. Nee, het is echt
1: mooi. Nou, ik zie de microfoon aan bewegen deze.
0: Nee. Nee, dit is helemaal niet zo. We gaan even naar het begin van de jaren 60. Hè?
1: Het kwartje viel later weer op.
0: De Blue Diamonds.

0: Originele versie uit 1964. The Sound of Silence, de acoustic version, zoals dat hier zo mooi staat. Van Simon en Garfunkel. En daarvoor de Blue Diamonds nog met Little Ship uit 61.
1: Ja.
0: En we gaan even het nieuws van 11 uur. Laat ik het in één keer wel goed zeggen, want anders gaan jullie weer lachen.
2: En na 11 uur zijn we gewoon weer lekker buiten terug.
0: Ja.
2: Maar eventjes met z'n drieën en dan ga je ons even verlaten.
0: Ja, heel kort met z'n drieën en dan ga ik er vandoor. Dus Jan gaat de knopjes doen zo.
1: Ja.
0: Die gaat wisselen. Ik zou zeggen tot straks. Aan de andere kant van 11 uur.
2: Zo is dat.
1: Gaan we doen.
2: Tot zo.
1: Koffie halen.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
1: De FC Dome op de Flevo Gastvrij app. Het is 11 uur.
2: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen. Dit is het nieuws. Zeker 200.000 mensen zijn in de afgelopen 8 maanden gedwongen teruggekeerd naar Haiti, waar bendes 70% van de hoofdstad Port-au-Prince controleren. De VN registreerde tussen april en juni 1400 doden en 660 gewonden. Bijna 1,5 miljoen mensen zijn intern ontheemd, van wie bijna de helft kind is. De Haitiaanse gezant pleit voor uitbreiding van de multinationale troepenmacht naar 5500 manschappen. Een Amerikaanse militaire rechter heeft geoordeeld dat de bekentenis van Khalid Sheikh Mohammed, het vermoedelijke brein achter de aanslagen van 11 september 2001, niet als bewijs mag dienen. De rechter stelt dat aanklagers onvoldoende hebben bewezen dat Mohammed zijn verklaringen aan de FBI vrijwillig aflegde, mede door CIA-verhoren tussen 2003 en 2006. Het kabinet wil inlichtingendiensten meer mogelijkheden geven om tegenstanders sneller op te sporen, met minder vooraf toezicht. Bits of Freedom en diverse deskundigen hebben zorgen over de afnemende waarborgen, de grootschalige dataverzameling en het gebruik van kunstmatige intelligentie zonder adequate controle door de diensten. De havenstaking aanstaande vrijdag, uitgeschreven door de vakbonden FNV en CNV, schaadt vooral het imago van de Rotterdamse haven. Haveneconoom Bart Kuipers van de Erasmus Universiteit Rotterdam waarschuwt dat betrouwbaarheid steeds belangrijker wordt voor grote rederijen. En dan het weer. Er zijn perioden met zon en plaatselijk komt er een bui voor. Later neemt van het zuidwesten uit de bewolking toe en gaat het in het zuidwesten regenen. De temperatuur ligt vandaag rond 22 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
3: Goedemorgen, zonneschijn.
4: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep.
3: Elke morgen zou een morgen zoals deze moeten zijn.
4: Welkom bij Wij wachten op de dokter.

0: luistert naar de Flevo Zieke Omroep. Welkom bij Wij Wachten op de Dokter.
1: Ja, dan zit ik nu even helemaal alleen. Iedereen is allemaal weg. Moet ik het helemaal alleen gaan doen nou?
2: Ik moet even de oorwarmers opzetten.
1: Ja, nou, we doen even de oorwarmers op dan.
2: Goedemorgen.
1: Nou, dan zijn we weer bij het tweede uur aangebeland. En we begonnen natuurlijk het tweede uur zoals gewoonlijk met een cover van Summertime uit Porky & Wes. En deze keer was het natuurlijk The Platters dat je hoorde.
2: Ja, ja. Leuk hè?
1: Ja, ik zal jou ook even aanzetten. Misschien,
2: ja, wel, misschien wel handig hè, dat ik ook nog een beetje meedoe. Ik hoor mezelf nog niet.
1: Dan hoor je jezelf nog niet?
2: Nee.
1: Waarom niet?
2: Nou, dat maakt niet uit.
1: Oh, wat dan?
2: Ook niet erg. Ik hoef mezelf niet te horen.
1: Nee? Hoe kan dat nou?
2: Hé, Joop Veninga, die zit naast mij.
3: Ja, naast mij zit Peter Bakker.
2: Nog een kwartiertje.
3: Ja,
2: ongeveer. Jan van Eunen heeft de knopjes overgenomen.
1: Ja.
3: En wij gaan het eventjes een kwartiertje gezellig maken.
1: Ja, zeker. En dat gaan we wel doen, hè, met weer een item wat we hebben. Hè?
2: Ja.
1: Oké, nou dan gaan we er even in starten.
2: Ja.
1: Wat denk je van dit?
2: Ik ben benieuwd.
4: Drie, dan één. Met deze keer...
1: Ja, we gaan deze keer doen met Status Quo. En we doen drie achter elkaar. Pictures of a match. Stick man, ik kan het weer een moeilijk woord.
2: Ja.
1: Rocking all over the world. En again and again, de acoustic version. Ja. Hier komen ze alle drie achter elkaar.

0: Ik hoop dat ik het net ook gehoord heb.
1: Ja, uiteindelijk wel. Ja.
0: De band begon in 1962 als beatgroep The Specters. Niet te verwarren met de Australische groep The Specters, waar Bon Scott in meespeelde voordat hij bij AC/DC terechtkwam. Status Quo, ook wel bekend als The Quo, of gewoon Quo, is een Britse rockband waarvan de muziek gekarakteriseerd wordt door een sterke boogie-woogie stijl. De klassieke bezetting, ook wel Frantic Four genoemd, bestond enerzijds uit oprichters Alan Lancaster en Francis Rossi en anderzijds Rick Parfitt en John Coughlan. Status Quo heeft meer dan 60 hits in het Verenigd Koninkrijk behaald, meer dan welke andere rockerband ook. 22 singles bereikten de top 10 in het Verenigd Koninkrijk. Nou, mooi verhaal.
1: Ja, prachtig toch?
0: Ja,
1: zeker.
0: Mooie geschiedenis ook.
1: Ja, hey, we gaan gauw weer verder met muziek, want het was een heel verhaal inderdaad. Oh, eventjes nog ter informatie. Weet je hoe ik aan Status Quo eigenlijk fan ben geworden van Status Quo?
0: Vertel.
1: Nou, ze zijn natuurlijk al vanaf 1962 zijn ze bezig. Hè? En ik zat in 1976 zat ik in dienst. En daar had ik zo'n jongen, die was helemaal gek van Status Quo. En ik had toen een hele grote installatie had ik neergezet, zodat we lekker het konden stampen en
0: muziek konden draaien.
1: Ja, in de kazerne. En hij had toen Status Quo bij hem en dat vond ik geweldig. Oh, ja? Vanaf die tijd ben ik toen gaan kopen en een heel groot fan van Status Quo geworden. En nog steeds eigenlijk wel, want ik draai het nog best wel regelmatig. Die nummers. Hey, dat gezegd hebben, dan gaan we toch maar weer gauw door met muziek, want daar zitten we hier voor.
0: Uiteraard.
1: En dat doen we met. Heb jij ook uitgezocht trouwens? De Peacemaker van Albert Hammond. Hier is die.

0: Status Quo. We hebben geluisterd naar Pictures of the Matchsticks.
1: Pictures of the Matchstick Man.
0: Ja, mijn schermen ging er vandoor. En Rockin' All Over the World, dat was ook wel te horen. En dat kon ook iedereen horen. En het laatste nummer was Again and Again.
1: Een heel aparte uitvoering. Want normaal is hij ook wat harder en wat ruiger. En dit was echt wat ingetogener en een beetje Max-Tex-achtig, kun je wel stellen.
0: Eigenlijk een beetje wat we met Simon

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Het origineel van Carole King, You've Got a Friend. Zelf geschreven en door verschillende mensen ook uitgevoerd. Onder andere ook heeft ze het samen gedaan met haar toenmalige partner James Taylor. En er is ook een hele mooie uitvoering van onze grote vriend René Vroeger en Ruud Jacot. En ook ons grote vriend Marco Borsato in het Engels. Dat doet hij eigenlijk heel weinig. Maar het is ook een heel...
1: Hij zingt veel
0: Engels. Nee. En het is toen ook een keer opgenomen in de Kuip in Rotterdam.
1: We gaan dus meer van Marco Borsato draaien.
0: Nou, dat kunnen we wel weer eens een keer doen, ja. Want uiteindelijk, ja goed. Weet je, ik vind het toch überhaupt wel een beetje vreemd. Hoor, dat we dan met z'n allen zeggen, nou, er wordt niks meer gedraaid. We hebben überhaupt wel gedraaid, hoor.
1: Zeker.
0: Maar we kunnen inderdaad wel weer eens een keer wat van hem neer gaan zetten. Ja. Hey, daarvoor hadden we She's Always a Woman van Billy Joel. Geweldig nummer ook. En we begonnen dit rijtje van drie met The Peacemaker van Albert Hammond. Gaan we gauw verder met het volgende? Heb jij nog wat te vertellen over You've Got a Friend of zo? Of iets anders? Nee, dan gaan we gewoon naar het volgende item. En dat is deze.
2: Flevo Verzoekplaat.
0: Ja, en we gaan er twee achter elkaar doen. Eentje van Henriette, die kwam met Cloud, La Dada Mon Dernier Mot. En nog eventjes bijvertellen, we zijn samen met mijn zwager naar het concert van hem geweest. Geweldig, wat is die jongen energiek en wat is dat echt een heel goed concert geweest. En we gaan verder met ook een waar ik een grote bewonderaar van ben. Bewonderaar, wonder. Hey, hoor je het? Hey, wat een woordspeling, hè?
1: Ja.
0: Stevie Wonder, en die is aangevraagd.
1: Je bent op dreef?
0: Ja, ik ben zeker op dreef. En zeg eens op een programma wat niet eens van mezelf is. Nou, kun je nagaan. Hey, luister, Stevie Wonder gaan we mee verder. En die is aangevraagd door Thea Willemsen. En voor iedereen die luistert. En ook voor al het verplegend personeel. Ja, die doen natuurlijk ook ontzettend hun best elke dag weer in en uit.
1: Ja.
0: Isn't She Lovely van Stevie Wonder. Dus... Daar zijn ze.

0: niet is. We doen het weer met z'n tweeën op tweede uur.
1: Ja. Had je al wat verteld over Walking By?
0: Nee, dat ga jij straks doen, maar ik ga nog even afkondigen.
1: Ga jij afkondigen?
0: Ja, dit was al meer de Blues Irritation. En daarvoor hadden we Isn't She Lovely van Stevie Wonder. En ik heb een klein foutje gemaakt. Het is niet aangevraagd door Thea, maar door een mannetje. Denger.
1: Blijft in de familie.
0: Het blijft wel in de familie. Daarom. En daarvoor hadden we Ladada van Cloud aangevraagd door Henriette. En dat is ook weer familie.
1: Ja, precies.
0: Goed, we gaan verder met het volgende. En daar mag jij wat over vertellen, Joop.
1: Ja. Walk On By, dat is een lied wat nu gezongen wordt door Leroy van Dijk. Maar dat is geschreven door Burt Bacharach en Hal David voor zangeres Diana Warwick in 1963. Warwick's opname van het nummer bereikt in 1964 nummer 6 in de Amerikaanse Billboard Hot 100.
0: Ja, moeilijk hè?
1: Ja, Hot 100. Ja.
0: Hot 100.
1: Ja, 100, ja. Maar hier staat Hot, Billboard Hot. 100.
0: Ja, dan kun je er ook zeggen 100. Nou ja.
1: 180.
0: Bijna goed.
1: Maar totaal iets anders. En de nummer 1 werd het in de Cashbox Rhythm and Blues chart. En werd genomineerd voor een Grammy Award in 1965. Voor de beste Rhythm and Blues opname. En daar was ook niks mis mee.
0: Nee.
1: Dus hartstikke goed.
0: Oké. Nou, dan gaan we hem draaien.
1: Ja.
0: Walk On By, Leroy van Dijk.

0: Ja, dat was natuurlijk het prachtige Wild Shade of Pale van Procol Harum. En daarvoor hadden we Feest in de Tent van Mart Hoogkamer. En begonnen met Walk on By van Leroy van Dijk uit 1961. Wel te verstaan.
1: Ik vind het wel een... Het laatste nummer, dat vind ik zo steengoed.
0: Mooi, hè?
1: Ja. Ja, als je een beetje in de stress zit, moet je dat nummer draaien.
0: Ja.
1: Ja, dan word je heel rustig. Hè?
0: Ja, dat kun je inderdaad heel rustig worden. Hé, het zit erop, 2 uur.
1: Ja.
0: Wij wachten op de dokter. Een tweede hebben we met z'n tweetjes gedaan.
1: Ja.
0: En... Het was weer heel gezellig met je, Joop.
1: Zeker.
0: En we gaan natuurlijk volgende week weer een nieuw programmaatje maken.
1: Genoeg is, zij is woensdag.
0: En woensdag gaan wij samen nog wat doen.
1: Met het testament uit de
0: city. Zo is dat. Ik hoop dat u allemaal hebt genoten van hetgeen dat wij u gebracht hebben.
1: Dat hoop ik ook.
0: En als u weer wat beter bent en u in huis lekker thuis aansterken.
1: En voor de achterblijvers, 24/7 hebben we uitzending.
0: Ja. En heel veel non-stop en heel veel programma's.
1: www.flevoziekenomroep.nl. Verzoekjes aanvragen.
0: Ja.
1: En die worden dan in de loop van de programma's gedraaid.
0: En niet te vergeten, u heeft dan gelijk de app op uw telefoon staan. Zodat u ons altijd kunt beluisteren.
1: Heel goed.
0: Het gaat u goed.
1: Mazzel.

0: De Flevo Muziekomroep.
1: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
2: De FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 12 uur.
3: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws. Noorwegen rouwt om de overleden koning Harald V. In Oslo is het stadhuis geopend tot 6 uur vanavond voor het condoleanceregister dat de burgemeester als eerste ondertekende. Zij verplaatste haar huwelijk vanwege het overlijden. Morgen worden in alle 11 Noorse domkerken rouwdiensten gehouden. De 53-jarige Haakon werd gisteren automatisch koning en wordt aanstaande dinsdag beëdigd. India heeft besloten gletsjers in de grensgebieden met Nepal en China extra te monitoren. Dit besluit volgde nadat overstromingen deze week honderden levens kostten. De autoriteiten waarschuwen dat de situatie in de Indiase deelstaat Uttarakhand met 1266 gletsjermeren vergelijkbaar is met de ramp in Nepal en Tibet. Zeker 200.000 mensen zijn in de afgelopen 8 maanden gedwongen teruggekeerd naar Haiti, waar bendes 70% van de hoofdstad Port-au-Prince controleren. De VN registreerde tussen april en juni 1400 doden en 660 gewonden. Bijna 1,5 miljoen mensen zijn intern ontheemd, van wie bijna de helft kind is. De Haitiaanse gezant pleit voor uitbreiding van de multinationale troepenmacht naar 5500 manschappen. Een Amerikaanse militaire rechter heeft geoordeeld dat de bekentenis van Khalid Sheikh Mohammed, het vermoedelijke brein achter de aanslagen van 11 september 2001, niet als bewijs mag dienen. De rechter stelt dat aanklagers onvoldoende hebben bewezen dat Mohammed zijn verklaringen aan de FBI vrijwillig

0: aflegde, mede door CIA-verhoren tussen 2003 en 2006. En dan het weer. Er zijn perioden met zon en plaatselijk komt er een bui voor. Later neemt van het zuidwesten uit de bewolking toe en gaat het in het zuidwesten regenen. De temperatuur ligt vandaag rond 22 graden. En tot zover het nieuws.
1: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Ziekenomroep.

Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevoziekenomroep.nl.

Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevopsychomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevopsychomroep.nl.

0: U luistert naar de Flevo Ziek Omroep. Het is 1 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Een Russische aanval vanochtend bij de Oekraïnse hoofdstad Kiev heeft zeker 27 mensen het leven gekost. Ook raakten tientallen mensen gewond. Volgens Oekraïnse autoriteiten vond de aanval plaats in het district Bucha ten noordwesten van Kiev. Die stad werd in 2022 wereldwijd bekend door de moorden op burgers na de Russische bezetting. Een voormalig medewerker van het Witte Huis moet $65.000 boete betalen omdat hij gokte op woorden uit toespraken van president Trump. Gabriel Perez kon de speeches vooraf lezen omdat hij ze op de teleprompter zette. Hij verdiende met het gokken ruim $100.000. Dat geld moet hij nu terugbetalen. Noorwegen rouwt om overleden koning Harald. In Oslo opende het stadhuis voor het condoliancenregister dat burgemeester Anne Lindboe als eerste ondertekende. Ze verplaatste haar huwelijk vanwege het overlijden. Morgen worden in alle 11 Noorse domkerken rouwdiensten gehouden. De 53-jarige Hakon volgt hem op als koning en wordt dinsdag beëdigd. En zeker 200.000 mensen zijn dit jaar gedwongen teruggestuurd naar Haiti, terwijl het geweld van gewapende bendes daar verder toeneemt. Volgens de VN zijn in 2 maanden tijd al ruim 1400 mensen gedood. Bendes hebben naar schatting 70% van de hoofdstad Port-au-Prince in handen. Het weer tot slot. Het blijft op de meeste plaatsen droog en tussen de wolkenvelden komt soms wat zon tevoorschijn. Later vanmiddag meer kans op regen vanuit het zuidwesten. De wind is matig tot met name aan de kust krachtig uit het zuidwesten. En de middagtemperatuur ligt tussen 20 tot lokaal 23 graden. En tot zover het nieuws.
2: U kunt ook een verzoekje aanvragen via www.flevoziekenomroep.nl.

0: You're the beauty of a poem by Walter de la Mare. You're the hope behind a promise. You're the dream beyond a prayer, my girl. I love you, girlie.
1: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL-alert. Dus ook als je weet dat die chagrijnige oom zich voor een maand heeft opgesloten in een hutje op de hei om ongestoord aan zijn nieuwe roman te werken.
2: Ja, ik zit die 3 weken op een openingszin te broeden en die wil ik net opschrijven.
3: Sorry Henk, maar heb je een NL-alert ontvangen?
2: Ik zit hier zonder mobiel omdat ik niet gestoord wil worden. Hoezo een NL-alert?
3: Ja, dat je ramen en deuren moet sluiten.
2: Die zijn dicht omdat ik niet gestoord wil worden.
3: Ah, oké, fijn Henk.
1: Wat er ook gebeurt, volg je NL-alert en informeer anderen.

0: wacht even op pauze.
1: Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevoziekomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevoziekomroep.nl.
2: Flevo Ziekenomroep.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 2:00.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Door de langdurige droogte valt de oogst van Nederlandse boeren dit jaar 10-30% lager uit, meldt BO Akkerbouw. Vooral aardappelen, uien, suikerbieten, tarwe en gerst zijn kleiner en lichter. Toch verdienen boeren gemiddeld niet minder omdat de prijzen zijn gestegen. De opbrengst verschilt wel sterk per boer, onder meer door verschillen in beregening. Namen zoeken naar de vermiste ondernemer en filmproducent Rodney Leisner. 8 hondengeleiders en 7 specialisten reizen daarvoor af. Leisner is sinds 15 augustus vermist. Zijn uitgebrande en platgeperste auto werd in een moeras gevonden. 3 verdachten zijn aangehouden, naar een 4e verdachte wordt nog gezocht. Een Russische aanval vanochtend bij de Oekraïnse hoofdstad Kiev heeft zeker 27 mensen het leven gekost. Ook raakten tientallen mensen gewond. Volgens Oekraïnse autoriteiten vond de aanval plaats in het district Bucha ten noordwesten van Kiev. Die stad werd in 2022 wereldwijd bekend door de moorden op burgers na de Russische bezetting. Noorwegen rouwt om overleden koning Harald. In Oslo opende het stadhuis voor het condoliancenregister dat burgemeester Anne Lindboe als eerste ondertekende. Ze verplaatst haar huwelijk vanwege het overlijden. Morgen worden in alle 11 Noorse domkerken rouwdiensten gehouden. De 53-jarige Hakon volgt hem op als koning en wordt dinsdag beëdigd. Het weer tot slot. Het blijft op de meeste plaatsen droog en tussen de wolkenvelden komt soms wat zon tevoorschijn. Later vanmiddag meer kans op regen vanuit het zuidwesten. De wind is matig tot met name aan de kust krachtig uit het zuidwesten. En de middagtemperatuur ligt tussen 20 tot lokaal 23 graden. En tot zover het nieuws.
2: Play voor Ziekenomroep.

heb een reisvraag voor je. Stel, je bent in Noord-Afrika en je koopt op een markt lekkere mandarijnen. Mag je deze dan meenemen naar Nederland? Nee. Op fruit van buiten de EU kunnen ziektes en plagen zitten. Voorkom dus dat je deze meeneemt en check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.
3: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep.
4: When I'm alone in my room, sometimes I stare at the wall, and in the back of my mind, I hear my conscience call, telling me I need a girl who

a secret.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 3 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot.
2: Bij hevig noodweer in Noord-Italië zijn gisteren tientallen mensen gewond geraakt. In de stad Cremona raakten 43 mensen gewond door een tornado. 4 van hen liggen nog in het ziekenhuis. Daken van huizen en 10 kerken raakten beschadigd en hagel vernielde duizenden auto's. Ook zijn er veel bomen omgewaaid. Klimaatactivisten van Extinction Rebellion blokkeren de A12 bij Den Haag. Demonstranten liepen via de oprit de snelweg op en bezetten nu de Utrechtse baan. De gemeente zegt de blokkade direct te willen beëindigen. Het is niet de eerste keer dat de milieuactivisten op deze specifieke locatie protesteren. Door de langdurige droogte valt de oogst van Nederlandse boeren dit jaar 10-30% lager uit, meldt BO Akkerbouw. Vooral aardappelen, uien, suikerbieten, tarwe en gerst zijn kleiner en lichter. Toch verdienen boeren gemiddeld niet minder omdat de prijzen zijn gestegen. De opbrengst verschilt wel sterk per boer, onder meer door verschillen in beregening. Een Russische aanval vanochtend bij de Oekraïnse hoofdstad Kiev heeft zeker 27 mensen het leven gekost. Ook raakten tientallen mensen gewond. Volgens Oekraïnse autoriteiten vond de aanval plaats in het district Bucha ten noordwesten van Kiev. Die stad werd in 2022 wereldwijd bekend door de moorden op burgers na de Russische bezetting. Droog en tussen de wolkenvelden komt soms wat zon tevoorschijn, later vanmiddag meer kans op regen vanuit het zuidwesten. De wind is matig tot met name aan de kust krachtig uit het zuidwesten en de middagtemperatuur ligt tussen 20 tot lokaal 23 graden. En tot zover het nieuws.
3: U luistert naar de Flevo Ziekenhulp via de Flevo Gastvrije.
4: La ciudad de Toluca es especializado en la elaboración de este embutido, pero también se fabrica por un sinfín de pequeñas empresas familiares en varias partes del país. Hay una variedad de prestaciones del juicio rojo.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Tonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.
3: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Ziekenomroep.

elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.

0: U luistert naar de Flevoziekomroep. Het is 4 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Rusland zegt 3 dorpen in Oekraïne te hebben veroverd. Volgens het Russische ministerie van Defensie gaat het om 1 dorp in de regio Sumy en 2 in de regio Donetsk. Oekraïne heeft de Russische claims niet bevestigd. Rusland probeert al langere tijd zijn grondgebied in Oost-Oekraïne verder uit te breiden. Nog altijd zitten zo'n 400 schepen vast in de Perzische Golf. Ook 6000 opvarenden kunnen niet weg, meldt de Internationale Maritieme Organisatie. Iran zegt volledige controle te hebben over de straat van Hormuz en schepen tegen te houden. De VS beweert juist dat de belangrijke vaarroute open is. Bij hevig noodweer in Noord-Italië zijn gisteren tientallen mensen gewond geraakt. In de stad Cremona raakten 43 mensen gewond door een tornado. 4 van hen liggen nog in het ziekenhuis. Daken van huizen en 10 kerken raakten beschadigd en hagel vernielde duizenden auto's. Ook zijn er veel bomen omgewaaid. Door de langdurige droogte valt de oogst van Nederlandse boeren dit jaar 10-30% lager uit, meldt BO Akkerbouw. Vooral aardappelen, uien, suikerbieten, tarwe en gerst zijn kleiner en lichter. Toch verdienen boeren gemiddeld niet minder omdat de prijzen zijn gestegen. De opbrengst verschilt wel sterk per boer, onder meer door verschillen in beregening. Velden komt soms wat zon tevoorschijn, laten vanmiddag meer kans op regen vanuit het zuidwesten. De wind is matig, tot met name aan de kust krachtig uit het zuidwesten. En de middagtemperatuur ligt tussen 20 tot lokaal 23 graden. En tot zover het nieuws.
2: De Flevo Ziekenomroep.

0: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
1: Frits! Frits! Er is een NL Alert!
2: Stil eens.
1: NL Alert!
2: Oh, er is een NL Alert! We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buuf!
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL Alert en informeer anderen.

0: elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.
1: Welkom.

Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Het kabinet heeft excuses aangeboden aan ongeveer 20.000 jongeren die de afgelopen 20 jaar in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. Volgens onderzoek liepen veel jongeren daar extra psychische schade op. Er is 12 miljoen euro beschikbaar voor steun aan jongeren die door hun ervaringen zijn beschadigd. Het kabinet wil de gesloten jeugdzorg uiteindelijk helemaal afbouwen. De kans dat het stuwmeer in het grensgebied van China en Nepal doorbreekt lijkt af te nemen. Volgens de Chinese autoriteiten wordt het meer bij de rivier Purepu Changpo steeds kleiner. Het water loopt langzaam weg, waardoor delen van de bodem al zichtbaar worden. De problemen rond het meer ontstonden na de overstromingen van vorige week. Rusland zegt 3 dorpen in Oekraïne te hebben veroverd. Volgens het Russische ministerie van Defensie gaat het om 1 dorp in de regio Sumy en 2 in de regio Donetsk. Oekraïne heeft de Russische claims niet bevestigd. Rusland probeert al langere tijd zijn grondgebied in Oost-Oekraïne verder uit te breiden. Bij hevig noodweer in Noord-Italië zijn gisteren tientallen mensen gewond geraakt. In de stad Cremona raakten 43 mensen gewond door een tornado. 4 van hen liggen nog in het ziekenhuis. Daken van huizen en 10 kerken raakten beschadigd en hagel vernielde duizenden auto's. Ook zijn er veel bomen omgewaaid. Droog en tussen de wolkenvelden komt soms wat zon tevoorschijn, laat er vanmiddag meer kans op regen vanuit het zuidwesten. De wind is matig tot met name aan de kust krachtig uit het zuidwesten. En de middagtemperatuur ligt tussen 20 tot lokaal 23 graden. En tot zover het nieuws.

heb een reisvraag voor je. Stel, je bent in Noord-Afrika en je koopt op een markt lekkere mandarijnen. Mag je deze dan meenemen naar Nederland? Nee. Op fruit van buiten de EU kunnen ziektes en plagen zitten. Voorkom dus dat je deze meeneemt en check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevopsychomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevopsychomroep.nl.
1: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep.

0: Nederland is goed op weg met energiebesparen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Laten we nu doorpakken. Dus zet de verwarming weer op maximaal 19 graden en 's nachts op 15. Houd je verbruik bij met een energieverbruiksmanager. Isoleer de vloer en ramen van je huis of bedrijfspand. En denk eens na over een hybride warmtepomp.
1: Dat is goed voor je portemonnee en het klimaat.
0: Kijk op zetookdeknopom.nl.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 6 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Alle actievoerders die vanmiddag zijn meegenomen na het blokkeren van de A12 in Den Haag zijn aangehouden. Volgens de politie gaat het om 25 tot 30 mensen. Extinction Rebellion spreekt van 53 arrestaties. Sinds deze week wordt strenger opgetreden tegen blokkades van snelwegen en spoorlijnen. Noodweer heeft grote schade aangericht rond de Bodensee in Zuid-Duitsland. In de gemeente Bolingen raakten 190 gebouwen beschadigd door zware

0: storm en omvallende bomen. Windstoten bereikten snelheden tot 143 km per uur. De brandweer moest honderden keren uitrukken. Eén woning is onbewoonbaar geworden. Het kabinet heeft excuses aangeboden aan ongeveer 20.000 jongeren die de afgelopen 20 jaar in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. Volgens onderzoek liepen veel jongeren daar extra psychische schade op. Er is 12 miljoen euro beschikbaar voor steun aan jongeren die door hun ervaringen zijn beschadigd. Het kabinet wil de gesloten jeugdzorg uiteindelijk helemaal afbouwen. Rusland zegt 3 dorpen in Oekraïne te hebben veroverd. Volgens het Russische ministerie van Defensie gaat het om 1 dorp in de regio Sumy en 2 in de regio Donetsk. Oekraïne heeft de Russische claims niet bevestigd. Rusland probeert al langere tijd zijn grondgebied in Oost-Oekraïne verder uit te breiden. Het weer wisselvallig en regenachtig. Later op de avond kan het ook om pittige buien gaan met mogelijk onweer. De wind komt uit het zuidwesten. Vannacht daalt de temperatuur naar zo'n 17 graden. Ook morgen veel wind en vooral aan het eind van de dag regenachtig en zo'n 19 tot lokaal 22 graden. En tot zover het nieuws.
1: U kunt ook een verzoekje aanvragen via www.vevoziekeomroep.nl.

Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op vakantie in een land met een geel reisadvies. Is het slim om tijdens je trip het reisadvies in de gaten te blijven houden? Ja, reisadviezen kunnen altijd van kleur veranderen. Zo betekent de verandering van geel naar oranje dat het onveilig is geworden in een land of gebied. En dat heeft gevolgen voor je vakantie. Check het reisadvies op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: Iedere avond bij de Flevozieke Omroep Live Radio. Met vanavond vanaf 8 uur. Help, er zit een olifant in de tram. Met Jan van Eunen en Peter Bakker.
1: U kunt ook een verzoekje aanvragen via www.flevoziekeomroep.nl.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 7 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Sinds vrijdag is het niet mogelijk om in te loggen bij het CIB vanwege een interne technische fout. Hierdoor werden verkeersovertredingen en strafzaken tijdelijk aan verkeerde personen gekoppeld. Enkele mensen zagen daardoor verkeerde informatie. Het CIB meldde een datalek bij de autoriteit persoonsgegevens en sloot het digitale loket. Het dodental door overstroming op de grens van Nepal en Tibet is gestegen naar ruim 680 met nog duizenden vermisten. Van 320 vermiste toeristen is de verblijfplaats onbekend. 261 zijn teruggevonden, waaronder een Belg en 4 Duitsers. 2 Nederlandse toeristen en een in Nepal wonende Nederlandse vrouw zijn nog vermist. In het noordwesten van Italië is een 35-jarige Nederlandse wandelaar verdronken nadat hij in een rivier viel. Dit gebeurde in het Belgdal van Tournai in de gemeente Cogne, vlakbij de Franse grens. Bosarbeiders die in de buurt werkten zagen hem vallen en belden de hulpdiensten. Zijn zus, woonachtig in Milaan, had hem als vermist opgegeven. En dan sport. Pogačar heeft de Vuelta moeten verlaten na een valpartij op 3.

0: 30 kilometer voor de finish in de 8e etappe. De klassementsleider viel hard en kon na behandeling aan zijn schouder niet verder rijden. Het is de eerste keer dat de Sloveen een grote ronde moet opgeven door een val of ziekte. Hij won deze zomer nog de Tour de France. En dan het weer. Vanavond worden de weersomstandigheden vanuit het noordwesten wisselvallig met de aanvoer van talrijke buien en aantrekkende wind. Buitenplannen vragen om oplettendheid en een blik op de regenradar. De temperatuur blijft stabiel, 17 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 8 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Het Caribische eiland Saba bereidt zich voor op de tropische storm Dolly, die tussen zaterdag en maandag voor zware neerslag, onweer en gevaarlijke zeecondities kan zorgen. De ontziltingsinstallaties voor drinkwater worden stilgelegd om stormschade te voorkomen. Daarom moeten de ruim 2000 inwoners water besparen. Het eilandbestuur waarschuwt ook voor mogelijke aardverschuivingen. Sinds vrijdag is het niet mogelijk om in te loggen bij het CIB vanwege een interne technische fout. Hierdoor werden verkeersovertredingen en strafzaken tijdelijk aan verkeerde personen gekoppeld. Enkele mensen zagen daardoor verkeerde informatie. Het CIB meldde een datalek bij de autoriteit persoonsgegevens en sloot het digitale loket. Het dodental door overstroming op de grens van Nepal en Tibet is gestegen naar ruim 680 met nog duizenden vermisten. Van 320 vermiste toeristen is de verblijfplaats onbekend. 261 zijn teruggevonden, waaronder een Belg en 4 Duitsers. 2 Nederlandse toeristen en een in Nepal wonende Nederlandse vrouw zijn nog vermist. In het noordwesten van Italië is een 35-jarige Nederlandse wandelaar verdronken nadat hij in een rivier viel. Dit gebeurde in het Belgdal van Tournai in de gemeente Cogne, vlakbij de Franse grens. Bosarbeiders die in de buurt werkten zagen hem vallen en belden de hulpdiensten. Zijn zus, woonachtig in Milaan, had hem als vermist opgegeven. En dan het weer. Vanavond worden de weersomstandigheden vanuit het noordwesten wisselvallig met de aanvoer van talrijke buien en aantrekkende wind. Buitenplannen vragen om oplettendheid en een blik op de regenradar. De temperatuur blijft stabiel, 17 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.

0: Heel, hallo allemaal. Het was even een raar begin, maar we zijn er weer. Het is zaterdagavond. En als het morgenochtend uit, is het zaterdagochtend, zondagochtend. Maar nee, het is zaterdagavond en we gaan weer heerlijk van start met... help, er zit een olifant in de rem. Tegenover mij zit...
1: Peter Bakker, dat ben ik.
0: Peter, ja, dat
1: die,
0: ben jij.
1: Die chauffeur die er een puinhoop van maakt.
0: Die heeft toch ook even een puinhoop van. Maar goed, het gaat allemaal rechtkomen, want we gaan gewoon zo meteen lekker verder. En ik vertrouw helemaal op je, Peter.
1: Ja hoor, ja. Gaat best wel goed komen.
0: Hey, we hadden de opkikker van de maand, augustus. Daar beginnen we met onze programma's meestal mee. En dat was MC Micah G en DJ Sven met Holiday Rap.
1: Ja, dat had er officieel had dit ervoor gemoeten. Ja.
0: De opkikker van de maand.
1: Ja. Ja. Dat had er dus voor moeten.
0: Hartstikke mooi. Dus dan gaan we eigenlijk gewoon beginnen met zoals we normaal ons programma beginnen. Dus ik zou zeggen, start hem maar.

0: Help, er zit een olifant in de tram presenteert 100 jaar hitparade. Met hits van elk decennium.
1: Van de jaren 20 van de vorige eeuw.
2: Yeah, we have an old banana.
0: Tot de 20's van deze eeuw.
1: De jaren 20?
0: En dan zeg je niks meer.
3: Nee, dan ga je toch

0: Ja, dat waren er twee achter elkaar.
1: Ja.
0: En we begonnen met Sophie Tucker uit 1922 met High Brown Blues. En net hoorden jullie Fletcher Henderson met I'll Always Be In Love With You. Is dat mooi of is dat mooi, hè?
1: Dat is prachtig.
0: Ja.
1: Ja.
0: Oké.
1: Dat waren er twee achter elkaar. Je zei het zo verbaasd. Zo van, ja, nou, dat doen we anders nooit.
0: Nee, ja, dat doen we anders ook altijd. Maar ik, nou, goed, maakt elkaar helemaal niet uit. Dat van, Fletcher Henderson was 1936. Om eventjes bij te blijven.
1: Ja.
0: Gaan we gauw verder naar het jaar.
1: Mm-hmm.
0: 1947. En dat doen we met Jack Owens. En het heet How Soon.
2: De jaren 40.

Nou, ze konden het al zelf af. Allegheny Moon. Dat was Patti Page uit het jaar 1958. Gaan we naar Tony Vos. En Tony Vos, dat is, was de, een van de mannen. Want ze hebben een aantal gehad, het Dineke de Nooi. Maar een van de mannen van Dineke de Nooi. En dat was een saxofonist, componist en producer. Hij studeerde alt-saxofoon en sopraansaxofoon aan het conservatorium van Tilburg. Zijn eerste successen oogste hij in 1953 met het Jazz at Kurhaus Ensemble. Met onder andere pianist Frans Elsen en trompetist Neddy Elstak. Niet van Paul die Elstak. En Paul Eckert herhaalde de succesvolle sessionformule in het Eindhovense Rembrandt Theater. En liet met de magnetofoon opgenomen muziek uitbrengen op 25 centimeter LP bij het label Omega. En het was de eerste jazz LP van Nederland. Als je dat maar even weet. Tony Vos hebben we het over. En hij heeft het over een zwoele, zotte zomer. 60s.

0: Ja, dat was een verzoekje van Henriette Barry Manilow met Mandy. Als antwoord op jouw plaatje van donderdagavond, Peter.
1: Ja, Brandy. Dat was het origineel. Ja.
0: Ja, aangevraagd door Henriette voor het verplegend personeel en iedereen die op bed ligt en ligt te luisteren naar ons programma. Gaan we gauw verder naar de jaren 80. Dan gaan we doen het naar het jaar 1983. Dan gaan we doen met Oh, het goede doel. Ja, ik moest even zoeken.
1: Ja,
0: het goede doel met België. Er is leven op Pluto. Komt-ie. 80's.

Ja, dat was Sugar Lee Hooper. Die bracht ons naar 1995 met de wandelclub. Ik heb er ooit een keer live mogen meemaken. Nou, dat mens had echt ADHD. Wat was dat mens druk. En keiharde muziek. Niet te geloven. Maar wel vol energie. Ongelooflijk. Goed, dat gezegd hebben, dan gaan we naar Direct. En dat is een Nederlandse band bestaande uit Jamie Westland, de drums, Frans Spike van Zoest, gitaar, Bas van Wageningen, basgitaar, Paul-Jan Bakker, gitaar en Marcel Veenendaal, zang. En de band begon in 1999 met Tim Akkerman.

0: Hij zal wel een paar keer achter zijn oren krabben dat hij niet door zou gaan met Direct. Want ja, het is natuurlijk later wel een hele grote band geworden hier in Nederland. En daarbuiten. Als ik het even zeggen mag. Niet?
1: Mm-hmm. Ja, dat mag je zeggen. Dat okay. Is zeker zo.
0: Hey, en ze hebben samen met Bibi Suryadi hebben ze een plaatje opgenomen. En dat heet Blind For You. Hier is Direct en Bibi Suryadi.
1: Zero. For You. Dat ging bijna goed, hè?
0: Ja, bijna goed.

0: prachtige Beautiful Distraction van Ilse de Lange. En dan gaan we alweer naar de laatste van een Eeuw en Hits. En we gaan dus naar 2026. En dat doen we met Wesley Klein. Dat is een Nederlandse zanger. En hij werd voornamelijk bekend door zijn deelname aan de Talentia Popstars van SBS6. Die hij op 29 januari 2010 alweer, 16 jaar geleden, gewonnen heeft. Dat bedoel ik even. Wesley Klein met zijn nieuwe single Niet Zo Bij Mij.
1: 20s.

0: En toen?
1: Wat is dit nu?
0: Nou, en jij moet praten.
1: Maar ik hoor muziek op de achtergrond.
0: Waar hoor je muziek?
1: Ik hoor een cloud.
0: Cloud?
1: Ja.
0: Oh. Nou, ik niet.
1: Jij niet?
0: Nee. Het gaat wel lekker, hè, zo vanavond. Zal ik deze er even achter gooien, zo. Een stukje achtergrondmuziek erbij.
1: Ja, dat gaat iets helemaal niet goed.
0: Oh jee.
1: Bij mij ging Spotify spontaan spelen.
0: Oh, wat erg.
1: Ja, dus ik had klaar op tafel. Ik denk, nou, dat kan toch niet waar zijn. Maar goed, we waren dus gebleven bij Wesley Klein. En we gaan gauw naar het volgende item. Want anders dan komen we niet uit met de tijd.
0: Nee.
1: We gaan naar Cover Me.
0: Ja.
2: Van wie is het origineel? Alleen de allerbeste covers bij de Flevo Ziekenomroep.
1: Ik heb een hele mooie gevonden. Ik doe haar dit hier mee een plezier, mevrouwtje. En dat is Aaron Neville met Tell It Like It Is. En er is een Nederlands liedje opgemaakt door Paul Anderson. Hier is Aaron Neville met Tell It Like It Is.

0: vind het weer eens een keer een leuke cover van, als Nederlands, nou ja, in het Nederlands vertaald, daar niet vertaald, in het Nederlands. Gewoon een leuke cover.
1: Hertaald, hè?
0: Hertaald, ja. Goed. Gewoon een beetje zelf een eigen tekst opgemaakt. Maar wel leuk gedaan. En ik beantwoord een beetje ja-vraag, want hier in Almere is natuurlijk constant het rode golf. En,
1: ja, die Almere Blues had. Dit is een leuk antwoord erop.
0: Ja, hè? Dus we hebben gelijk ook eventjes vraag en antwoord gespeeld nu.
1: Ja.
0: Hey, we gaan naar het volgende. Is, een nummertje van James Bond.
1: Ja?
0: Duran Duran. To a Kill.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 9 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. De Noorse koning Hakon heeft vandaag zijn eerste officiële taak vervuld door audienties te houden op het paleis in Oslo. Hij ontving de parlementsvoorzitter, de president van het Hooggerechtshof en de kerkleider voor condolences. Zijn vader, koning Harold, overleed vrijdag op 89-jarige leeftijd. Kroonprinses Ingrid Alexandra woonde ook de audienties bij. Het Caribische eiland Saba bereidt zich voor op de tropische storm Dolly, die tussen zaterdag en maandag voor zware neerslag, onweer en gevaarlijke zeecondities kan zorgen. De ontziltingsinstallaties voor drinkwater worden stilgelegd om stormschade te voorkomen. Daarom moeten de ruim 2000 inwoners water besparen. Het eilandbestuur waarschuwt ook voor mogelijke aardverschuivingen. Sinds vrijdag is het niet mogelijk om in te loggen bij het CIB vanwege een interne technische fout. Hierdoor werden verkeersovertredingen en strafzaken tijdelijk aan verkeerde personen gekoppeld. Enkele mensen zagen daardoor verkeerde informatie. Het CIB meldde een datalek bij de autoriteit persoonsgegevens en sloot het digitale loket. Het dodental door overstroming op de grens van Nepal en Tibet is gestegen naar ruim 680 met nog duizenden vermisten. Van 320 vermiste toeristen is de verblijfplaats onbekend. 261 zijn teruggevonden, waaronder een Belg en 4 Duitsers. 2 Nederlandse toeristen en een in Nepal wonende Nederlandse vrouw zijn nog vermist. En dan het weer. Vanavond worden de weersomstandigheden vanuit het noordwesten wisselvallig met de aanvoer van talrijke buien en aantrekkende wind. Buitenplannen vragen om oplettendheid en een blik op de regenradar. De temperatuur blijft stabiel, 17 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
2: Help, er zit een olifant in de tram presenteert. Sluit aan in de muzikale tram. Een ketting van in elkaar overlopende nummers. Denk aan Wall Street Shuffle van 10cc. Another Brick in the Wall van Pink Floyd. Another One Bites the Dust van Queen.

0: Ja, welkom bij het tweede uur van Helpers. Er zit een olifant in de tram. En we zijn weer begonnen met de ketting. Zo leuk om dat weer te doen. Ik ben Jan van Deun en tegenover mij zit...
1: Peter Wakker.
0: En we gaan nog eventjes een uurtje door met... Help, er zit een olifant in de tram. Dat heb ik al gezegd. Hey, ja. De ketting. Leuk om dat weer te doen. We waren gebleven vorige keer bij Harry Belafonte. De Jamaica Farewell. En het was ingezonden door Jan Herema. En daar moest jij op aansluiten. Had je een leuke... fragmentje voor gemaakt. Mm-hmm. En dat was Roger Whittaker. En dan mag jij verder, want jij hebt het uitgekozen.
1: Ja, jij mag het ook zeggen hoor. Dan hou ik gewoon mijn mond dicht.
0: Haal je mond dicht. Kom dicht! Nee hoor, je mag het gewoon gaan vertellen.
1: Ja, ik heb gekozen voor Roger Whittaker. Dan denk je, Roger Whittaker. Die heeft toch niets met Farewell gedaan? Farewell heeft hij wel gedaan. Maar ook in het Duits, Abschied. Jeetje. Oh, is het een scherfes zweert? Het zijn hele kleine lettertjes, hè? En ik heb het al eens eerder gezegd. Dan moet ik heel dicht op dat scherm gaan zitten. Ja. Want anders kan ik het niet lezen.
0: Anders kan ik het niet lezen, nee.
1: Nee, dat is de leeftijd, hè? Zullen we zeggen. Dus Roger Whittaker dus met Abschied. Vaarwel. Is het een scherfes zweert?

0: we eerst wat anders, hè?
1: Nou. Abschied is aan Jarvis Schwert. Roger Whittaker. Hoe ben je erop gekomen? Hoe komen we er vanaf? Tot gedraaid hebben, het is klaar. Hé, daar moest ik op aansluiten en ik ben toch maar een beetje op Roger gebleven. Want ik had gewoon een heel leuk nieuw in mijn hoofd. Ik denk, oké, King of the Road vind ik leuk. Dus nou ja, dan maar Roger Miller.

0: ain't got no cigarettes on.
1: Dat is maar goed ook.
2: Ja,
1: hè? Dat is niet goed.
2: Nee, dat is niet goed. Hey, Roger Miller, King of the Road. En toen was het jouw beurt, Peter.
1: Ja, toen mocht ik weer, hè. Ja. Toen dacht ik, ja, wat gaan we daar nou weer mee doen? En dan kan je de Road Ahead is empty of zo doen, weet je niet. Maar nee, ik blijf eens op die naam. Want jij was ook van de naam gegaan, Roger. Mm-hmm. Ik denk, nou, dan pak ik de achternaam, Miller. En dan kom je vanzelf uit bij Steve Miller. En die had een band. En die had een hele mooie plaat. En die heet Fly Like an Eagle.

0: was toch wel blij dat je niet abacadabra hebt gedaan voor Steve Miller. Dat had wel moeilijk geworden om hem aan te sluiten.
1: Ja, dat was een beetje moeilijker geweest. Maar ja, dan had je zoiets met toveren kunnen doen, toch?
0: Jawel, maar ja, oké.
1: Okay. Ja, maar ik, dat is het niet geworden, hè?
0: Nee, het is niet geworden. En ik heb het ook niet over. Ik ga ook niet... ja, ga vliegen. Ja, vliegen ga ik.
1: Want, nou ja, ga vliegen, hè?
0: Ja, en dan heb ik het over vogels die vliegen. En dat is een nummer van Drukwerk.

0: Ach, lekker door de drukwerk en vogels vliegen, dan mocht jij weer, Peter.
1: Ja, door de lucht. Die gooi ze echt.
0: Ja.
1: Ja, ik vond het wel leuk eigenlijk. Maar goed, ja. Ja, toen moest ik weer aansluiten natuurlijk. En toen dacht ik, ja, wat gaan we hier nou weer doen? Toen ben ik maar bij de vogels gebleven. En toen dacht ik, ja, dan kan ik natuurlijk dat achtergrondmuziekje van de maandag nemen. Hè? Van
0: ja, Sweet People. Je kan ook de vogeltjesdans had je kunnen doen.
1: De vogeltjesdans had ik kunnen doen natuurlijk. Ja, dat heb ik ook niet gedaan.
0: Nee
1: ik ben op de Frans toeren gegaan met Marie, Myriam. En die heeft het over, ja, het is wel de enkelvoud, maar je hebt het goedgekeurd dus.
0: Ja, maar goed, vogels, dat is toch een vogelroute bij de vogels, of niet?
1: Ja, dat is waar.
0: Oké,
1: Nou, vogel... L'oiseau et l'enfant.
0: L'enfant, nee, l'enfant.
1: L'enfant, ja, zo is het, hè. Ja, ja, zie je, als ik
0: want
1: die microfoon
0: op
1: mijn neus
0: heb,
1: dan gaat het Frans gaat helemaal fout. En als ik het normaal moet zeggen, dan gaat het echt heel goed.
0: Ach, ja.
1: Ja.
0: Nou, laat ze maar zingen, hè.
1: Ja, ze kan het beter. Hier is ze, Marie Myriam.

0: prachtig. Oiseau et l'enfant. Van Marie Myriam. Mm-hmm. Goed, en toen was het de beurt aan onze collega's. Die mochten weer wat in gaan zenden. Nou, en we hebben heel wat inzendingen gekregen.
1: Het zijn allemaal winnaars.
0: Heel mooi, maar ook heel veel inzendingen. Dus ja, we moesten een keuze gaan maken.
1: Ja.
0: En dat hebben we dus ook gedaan. En degene die... waar we op gaan doorborduren, dat is die van Joop. En Joop die zei op een gegeven moment, zal ik dan maar de eerste zijn? Want hij was de eerste die wat inzond. En hij koos in eerste instantie voor Una Ploma Blanca van George Baker, hard gekend. Maar wij hebben gekozen voor Kleine Vogel van Koos Albers.

0: Ja hoor.
1: Door Joop ingezonden, Koos Alberts Kleine Vogel. Arie Paschier doet hem ook en dan vind ik hem eigenlijk wel een klein beetje beter. Leuker. Niet beter, ja? Maar leuker. Ja.
0: Leuker, oké.
1: Goed, en toen kom jij met een fragment.
0: Ja, en ik moest wel heel diep nadenken, want het is een poosje terug natuurlijk. Maar ik heb het fragment gemaakt en hier is hij.

0: Riddle, Klein. Ja. Zal dat geweest zijn, hè?
1: Ja.
0: En
1: ja.
0: Was dat Hans Bouwens?
2: Of was dit vond me nou toch erg van je tegen. Luister, ja? Is goed.
0: Luister. Just a little bit of green. Oh, Elvis, ja. Tuurlijk. Nou ja, het lijkt zo net af en toe een beetje de stem
2: ja,
0: van Hans
2: Bouwens. Ja, een heel klein beetje lijkt het op George Baker. Maar dat is het niet.
0: Nee,
2: ik denk, nou, die herken je aan duizenden natuurlijk.
0: Ja, nou, is niet altijd, hè? Het is maar een snippet.
2: Ja.
0: Dus,
2: maar die is het dus, Little Bit of Green.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Wat hebben we als volgende staan?
2: Fleetwood Mac,
0: hè? Oh ja, ja, die is ingezonden door Fred. En die kwam in eerste instantie met Vogeltje, wat zing je vroeg. En volgens mij is dat van...
2: Toon Hermans.
0: Maar het schijnt dat Nico Haak het ook zo heeft. Maar hij wilde eigenlijk niet meer verliezen. Dus wat kwam hij mee? Met Fleetwood Mac, Songbird, van het album Rumours. MUZIEK

0: tried in my way to be free.
1: Ja, het prachtige Like a Bird on a Wire van Leonard Cohen.
2: Dat was hem kwijt.
1: Nee hoor, nee, maar ik zit even wat te lezen. Oh. Maar goed, deze was ingezonden door Harry en die heeft wederom dank aan Nora, zijn vrouw, die het weer voor hem versierd heeft. Verder had hij ook nog La Paloma van de Beatles Blackbird. En hij heeft ook alles van de Birds, maar dat kan eigenlijk niet, want de Birds is met een Y. En ja, Birds is met een I, hè? Vogels.
2: Ja, vogels met een met dus, I. Ik weet niet wat de Birds met Y betekent eigenlijk, maar...
1: Het is gewoon een naam, denk ik zomaar.
2: Gewoon voor zo'n naam.
1: Ja, denk het wel. Hey, en Dennis had ook weer een keer wat ingezonden. Onze technicus.
2: Ja.
1: En die kwam met, eigenlijk ook wel een hele goede, Nelly Furtado met... I'm like a bird.

hadden het er al over in het Songfestival-nummer van Anouk Birds. En ja, het is echt een heel mooi nummer. Ja. Uiteindelijk. En ik had toch wel verwacht, ik had er hoger in geschat. Uiteindelijk. Maar goed, deze was ingezonden door niemand minder dan Aart. En Aart die begon eigenlijk van Alice van Eagles. Ja, natuurlijk. Simpel. Alice van Eagles is altijd goed. En hij had het over Neil Diamond met Jonathan Livingstone Seagull. Is hartstikke mooi. Had ik ook wel willen doen, maar dan hadden we gewoon vakantie kunnen halen. Want het duurt inmiddels 15 minuten. Dus dat hebben we maar niet gedaan. Anouk was het dus met Birds is het geworden. Goed, gaan we gauw van de vogels af, want we hebben allemaal vogels gehad. Gaan we naar de kinderen, want we hebben ook twee instellingen met kinderen gehad. En eentje is er onder andere van Truus. En die heeft Lisbeth Lis gekozen met Kinderen een kwartje. Kun je eigenlijk niet meer zeggen, maar ach.

0: mensen, ik moet toch wat gaan zeggen?
1: Ja, je moet toch wat gaan zeggen? Ja, je moet even wat gaan zeggen, ja. Ja, doe maar. Ja.
0: Kinderen voor Kinderen, ingezonden door Robert van der Keur. En die kwam, ja, die ging verder op de kindjes. En dat heb ik helemaal niet goed.
1: Jawel, ja. Die ging verder op de kinderen. Ja.
0: Op Kinderen voor Kinderen en op Rond bij het Eiland. We gaan naar de Incredible Jewels.
1: Ja, maar dat gaat wel heel krap worden, hoor.
0: Ja, nou, heel snel.
1: Ja, nou vooruit dan.
0: Goeie pleasure.
1: Je hebt twee artiesten. Eén studio. Ja, je wilde het al vertellen, hè?
0: Ja, maar gaan we door.
1: Nee.
0: Julio Iglesias. Eén is Damazzotti, Michela Belcandolore. En Julio Iglesias met Damazzotti, met La Media Vuelta. Achter elkaar, drie stuks.

0: Zoals ik al zei, 2 uur zitten we er weer op. Dat is weer heel erg leuk om te doen. Ik hoop dat jij ook leuk vond om weer samen wat te doen.
1: Zeker.
0: Want

0: Wij zijn terug na het nieuws van 10 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Het kabinet probeert met 9,5 miljard euro subsidie de bouw van windpark op de Noordzee vlot te trekken. Minister Van Veldhoven voert overleg met ABP en Vattenfall die twijfelen over investeringen in windpark IJmuiden-Ver van 4 gigawatt. Bouwkosten stegen met 40%, waardoor kabinetsdoelen voor 2032 in gevaar komen. De Noorse koning Haakon heeft vandaag zijn eerste officiële taak vervuld door audienties te houden op het paleis in Oslo. Hij ontving de parlementsvoorzitter, de president van het Hooggerechtshof en de kerkleider voor condolences. Zijn vader, koning Harold, overleed vrijdag op 89-jarige leeftijd. Kroonprinses Ingrid Alexandra woonde ook de audienties bij. Het Caribische eiland Saba bereidt zich voor op de tropische storm Dolly, die tussen zaterdag en maandag voor zware neerslag, onweer en gevaarlijke zeecondities kan zorgen. De ontziltingsinstallaties voor drinkwater worden stilgelegd om stormschade te voorkomen. Daarom moeten de ruim 2000 inwoners water besparen. Het eilandbestuur waarschuwt ook voor mogelijke aardverschuivingen. Sinds vrijdag is het niet mogelijk om in te loggen bij het CIB vanwege een interne technische fout. Hierdoor werden verkeersovertredingen en strafzaken tijdelijk aan verkeerde personen gekoppeld. Enkele mensen zagen daardoor verkeerde informatie. Het CIB meldde een datalek bij de autoriteit persoonsgegevens en sloot het digitale loket. En dan het weer. Vanavond worden de weersomstandigheden vanuit het noordwesten wisselvallig met de aanvoer van talrijke buien en aantrekkende wind. Buitenplannen vragen om oplettendheid en een blik op de regenradar. De temperatuur blijft stabiel, 17 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
2: U luistert naar de Flevolzieken Omroep met Easy Listening Muziek.

stroom gebruiken, raakt ons stroomnet overbelast. Vooral tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds is het erg druk. Dit kan voor storingen zorgen. Kies daarom een ander moment om je wasmachine of vaatwasser aan te zetten. En laad dan ook je auto of e-bike op. Dus gebruik zo min mogelijk stroom tussen 4 en 9, dan gaan we de stroompiek tegen. Zet ook de knop om.

0: Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.
1: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep.

0: U luistert naar de Veto-Ziekenonderzoek.
1: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 11 uur.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Na een steekpartij op de Ruiterkade aan het IJ aan de noordkant van station Amsterdam Centraal zijn 4 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om 3 slachtoffers en 1 verdachte, die is aangehouden. De steekpartij werd rond 8 uur gemeld. Politie vermoedt dat er een vechtpartij al vooraf ging en roept getuigen op zich te melden. Na de blokkade van de A12 in Den Haag door Extinction Rebellion-activisten zitten nog 4 van de 53 aangehouden demonstranten vast. 2 van hen legitimeerden zich niet, terwijl de andere 2 worden verdacht van het opzettelijk versperren van verkeer en in het gevaar brengen van het rijdende verkeer. Burgemeester Jan van Zanen ontbond de onaangekondigde demonstratie. Het kabinet probeert met 9,5 miljard euro subsidie de bouw van windpark op de Noordzee vlot te trekken. Minister Van Veldhoven voert overleg met ABP en Vattenfall die twijfelen over investeringen in windpark IJmuiden-Ver van 4 gigawatt. Bouwkosten stegen met 40%, waardoor kabinetsdoelen voor 2032 in gevaar komen. De Noorse koning Haakon heeft vandaag zijn eerste officiële taak vervuld door audienties te houden op het paleis in Oslo. Hij ontving de parlementsvoorzitter, de president van het Hooggerechtshof en de kerkleider voor condolences. Zijn vader, koning Harold, overleed vrijdag op 89-jarige leeftijd. Kroonprinses Ingrid Alexandra woonde ook de audienties bij. En dan het weer. Vanavond worden de weersomstandigheden vanuit het noordwesten wisselvallig met de aanvoer van talrijke buien en aantrekkende wind. Buitenplannen vragen om oplettendheid en een blik op de regenradar. De temperatuur blijft stabiel, 17 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01. De Flevo Ziekenomroep.

0: Iedere avond bij de Flevozieke Omroep Live Radio. Met vanavond vanaf 8 uur. Help, er zit een olifant in de tram. Met Jan van Eunen en Peter Bakker.
1: Het Flevoziekenhuis levert zorg. De Flevozieke Omroep levert u muziek. Muziek helpt.

0: gastvrij hub.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Alle slachtoffers van het busongeluk op de A28 bij Wezep zijn weer thuis. Inclusief de 30-jarige bestuurder van de betrokken bestelbus. Bij het ongeluk dat plaatsvond in de nacht van zondag op maandag zaten 54 Duitse scholieren, 4 begeleiders en een buschauffeur in de touringcar. 16 mensen werden naar het ziekenhuis gebracht. Na een steekpartij op de Ruiterkade aan het IJ aan de noordkant van station Amsterdam Centraal zijn 4 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om 3 slachtoffers en 1 verdachte, die is aangehouden. De steekpartij werd rond 8 uur gemeld. Politie vermoedt dat er een vechtpartij aan vooraf ging en roept getuigen op zich te melden. Na de blokkade van de A12 in Den Haag door Extinction Rebellion activisten zitten nog 4 van de 53 aangehouden demonstranten vast. 2 van hen legitimeerden zich niet, terwijl de andere 2 worden verdacht van het opzettelijk versperren van verkeer en in het gevaar brengen van het rijdende verkeer. Burgemeester Jan van Zanen ontbond de onaangekondigde demonstratie. Het kabinet probeert met 9,5 miljard euro subsidie de bouw van windparken op de Noordzee vlot te trekken. Minister Van Veldhoven voert overleg met ABP en Vattenfall die twijfelen over investeringen in windpark IJmuiden-Ver van 4 gigawatt. Bouwkosten stegen met 40%, waardoor kabinetsdoelen voor 2032 in gevaar komen. En dan het weer. Vanavond worden de weersomstandigheden vanuit het noordwesten wisselvallig met de aanvoer van talrijke buien en aantrekkende wind. Buitenplannen vragen om oplettendheid en een blik op de regenradar. De temperatuur blijft stabiel, 17 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
2: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep met Easy Listening Muziek.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Tonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.
3: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Ziekenomroep.

0: Ommerst, ook bekend als de Zeemanskerk, een herdenkingsdienst voor koning Harold, die vrijdag op 89-jarige leeftijd overleed. Het gebouw is van 11 tot 4 open met de dienst om 12 uur. Bezoekers kunnen een condoleanceregister tekenen. Alle slachtoffers van het busongeluk op de A28 bij Wezep zijn weer thuis, inclusief de 30-jarige bestuurder van de betrokken bestelbus. Bij het ongeluk dat plaatsvond in de nacht van zondag op maandag zaten 54 Duitse scholieren, 4 begeleiders en een buschauffeur in de touringcar. 16 mensen werden naar het ziekenhuis gebracht. Na een steekpartij op de Ruiterkade aan het IJ aan de noordkant van station Amsterdam Centraal zijn 4 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om 3 slachtoffers en 1 verdachte, die is aangehouden. De steekpartij werd rond 8 uur gemeld. Politie vermoedt dat er een vechtpartij aan vooraf ging en roept getuigen op zich te melden. Na de blokkade van de A12 in Den Haag door Extinction Rebellion-activisten zitten nog 4 van de 53 aangehouden demonstranten vast. 2 van hen legitimeerden zich niet, terwijl de andere 2 worden verdacht van het opzettelijk versperren van verkeer en in het gevaar brengen van het rijdende verkeer. Burgemeester Jan van Zanen ontbond de onaangekondigde demonstratie. Het weer nog. Vannacht blijft het ronduit wisselvallig met talrijke buien en aantrekkende zuidwestenwind. Vlak aan zee komen zware windstoten voor tot zo'n 80 km per uur. De temperatuur daalt op de meeste plaatsen niet onder de 17 graden. En tot zover het nieuws.
1: U kunt ook een verzoekje aanvragen via www.vevozieke.nl.

mijn roze luchtkasteel. Ik mag eten, ik mag drinken, ik mag vrijen met wie ik wil. In mijn dromen ben ik Marie Antoinette.

0: Vlaanderen bij een NL-alert. Dus ook als je weet dat die chagrijnige oom zich voor een maand heeft opgesloten in een hutje op de hei om ongestoord aan zijn nieuwe roman te werken.
1: Ja, ik zit hier 3 weken op een openingszin te broeden en die wil ik net opschrijven.
2: Sorry Henk, maar heb je een NL-alert ontvangen?
1: Ik zit hier zonder mobiel omdat ik niet gestoord wil worden. Hoezo een NL-alert?
2: Ja, dat je ramen en deuren moet sluiten.
1: Die zijn dicht omdat ik niet gestoord wil worden.
2: Ah, oké, fijn Henk.
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL-alert. En informeer anderen.
3: Well, this car is automatic. Systematic. Hydromatic. Why degrees lightning?

als de oorlog komt en als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou? Als er een clubje komt waar ik niet bij wil horen, mag ik dan bij jou? Als er een regel komt waar ik niet aan voldoen kan, mag ik dan bij jou? En als ik iets moet zijn

0: Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevoziekomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevoziekomroep.nl.
1: Het Flevo Ziekenhuis levert zorg. De Flevo Ziekenomroep levert u muziek. Muziek helpt.

elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 2:00.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. Vandaag houdt het Noorse Cultuurhuis in Rotterdam, vlakbij de Euromast, ook bekend als de Zeemanskerk, een herdenkingsdienst voor koning Harold, die vrijdag op 89-jarige leeftijd overleed. Het gebouw is van 11 tot 4 open met de dienst om 12 uur. Bezoekers kunnen een condoliancenregister tekenen. Alle slachtoffers van het busongeluk op de A28 bij Wezep zijn weer thuis, inclusief de 30-jarige bestuurder van de betrokken bestelbus. Bij het ongeluk dat plaatsvond in de nacht van zondag op maandag zaten 54 Duitse scholieren, 4 begeleiders en een buschauffeur in de touringcar. 16 mensen werden naar het ziekenhuis gebracht. Na een steekpartij op de Ruiterkade